0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, Jaguarispa!
0: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama chaya chimorgaiku zicht arena wakichita
0: zicht arena
1: zicht arena
0: zicht arena.